verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar Humanitas.

Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Ruggelwaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, hun moeder met twee kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar. Het COA plaatste in maart onverwacht ruim 50 mensen in het hotel. Volgens de gemeente past dit niet binnen de hotelbestemming en wordt mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft geprotesteerd tegen de actie. Alkmaar bestudeert momenteel die reactie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugobaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek. Ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Twee Herugowaardse hoofdverdachten kregen strafvermindering in ruil voor het teruggeven van de gouden helm van Cotofenesti en twee gouden armbanden. Een derde hoofdverdachte sloot geen deal, maar kreeg ook 4 jaar cel. Ook hij gaat niet in hoger beroep. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Herugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. Op het fietspad bij de rotonde Hertog Albrechtweg in Alkmaar hebben vrijdag 2 aanrijdingen plaatsgevonden. Een fietser raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De veroorzaker is aangehouden. Hij reed zonder geldig rijbewijs. Later schepte een oudere automobilist 2 meiden op een e-bike. Ze kwamen er goed vanaf. De man moet zijn rijbewijs inleveren voor een rijvaardigheidstest. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.bbt.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Ruggelwaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, hun moeder met twee kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar. Het COA plaatste in maart onverwacht ruim 50 mensen in het hotel. Volgens de gemeente past dit niet binnen de hotelbestemming en wordt mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft geprotesteerd tegen de actie. Alkmaar bestudeert momenteel die reactie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Omroeprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Herugowaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek, ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Twee Herugowaardse hoofdverdachten kregen strafvermindering in ruil voor het teruggeven van de gouden helm van Cotofinesti en twee gouden armbanden. Een derde hoofdverdachte sloot geen deal, maar kreeg ook 4 jaar cel. Ook hij gaat niet in hoger beroep. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Herugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. Op het fietspad bij de rotonde Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar hebben vrijdag 2 aanrijdingen plaatsgevonden. Een fietser raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De veroorzaker is aangehouden. Hij reed zonder geldig rijbewijs. Later schepte een oudere automobilist 2 meiden op een e-bike. Ze kwamen er goed vanaf. De man moet zijn rijbewijs inleveren voor een rijvaardigheidstest. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelbaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, een moeder met twee kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar. Het COA plaatste in maart onverwacht ruim 50 mensen in het hotel. Volgens de gemeente past dit niet binnen de hotelbestemming en wordt mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft geprotesteerd tegen de actie. Alkmaar bestudeert momenteel die reactie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: that it? Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. Vier mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelwaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek. Ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Twee Rugelwaardse hoofdverdachten kregen strafvermindering in ruil voor het teruggeven van de gouden helm van Cotofenesti en twee gouden armbanden. Een derde hoofdverdachte sloot geen deal, maar kreeg ook 4 jaar cel. Ook hij gaat niet in hoger beroep. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Herugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. Op het fietspad bij de rotonde Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar hebben vrijdag 2 aanrijdingen plaatsgevonden. Een fietser raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De veroorzaker is aangehouden, hij reed zonder geldig rijbewijs. Later schepte een oudere automobilist 2 meiden op een e-bike. Ze kwamen er goed vanaf. De man moet zijn rijbewijs inleveren voor een rijvaardigheidstest. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: good song.
1: How much am I going to pay for this dance?
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russisch bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. En later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, een moeder met twee kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar. Het COA plaatste in maart onverwacht ruim 50 mensen in het hotel. Volgens de gemeente past dit niet binnen de hotelbestemming en wordt mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft geprotesteerd tegen de actie. Alkmaar bestudeert momenteel die reactie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelbaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek. Ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Twee Rugelbaardse hoofdverdachten kregen strafvermindering in ruil voor het teruggeven van de gouden helm van Cotofenesti en twee gouden armbanden. Een derde hoofdverdachte sloot geen deal, maar kreeg ook 4 jaar cel. Ook hij gaat niet in hoger beroep. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt. Vlak voor de afslag naar de McDonald's kwam de auto deels in een sloot terecht en werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. Hulpverleners haalden de bestuurder uit de auto en brachten hem naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Herugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

hier opeens weer voor je stond. Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt op de Kanaalkade in Alkmaar. Bij de Friese brug werd hij tijdens het oversteken geraakt door een automobilist die voorrang had. Hulpdiensten verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met mogelijk hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek. Ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: not your grandma's coat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het is op dit moment druk bij Lelystad-Batavia-stad en dat betekent file op de N307 richting Kampen. 3 kilometer met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op 2 plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelbaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, een moeder met 2 kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Show.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het cameratoezicht aan de Zaan en in Ruggelbaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter verlengde de maatregel met 2 maanden. Aanleiding is aanhoudende overlast door jongeren, waaronder het gooien met eieren en het afsteken van vuurwerk. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of verlenging opnieuw nodig is. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt op de kanaalkade in Alkmaar. Bij de Friese brug werd hij tijdens het oversteken geraakt door een automobilist die voorrang had. Hulpdiensten verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met mogelijk hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, een moeder met 2 kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt. Vlak voor de afslag naar de McDonald's kwam de auto deels in een sloot terecht en werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. Hulpverleners haalden de bestuurder uit de auto en brachten hem naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208... 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het cameratoezicht aan de Zaan en in Rugelbaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter verlengde de maatregel met 2 maanden. Aanleiding is aanhoudende overlast door jongeren, waaronder het gooien met eieren en het afsteken van vuurwerk. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of verlenging opnieuw nodig is. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt. Vlak voor de afslag naar de McDonald's kwam de auto deels in een sloot terecht en werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. Hulpverleners haalden de bestuurder uit de auto en brachten hem naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Herugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op 2 plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelbaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208... 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het cameratoezicht aan de Zaan en in Rugelwaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter verlengde de maatregel met 2 maanden. Aanleiding is aanhoudende overlast door jongeren, waaronder het gooien met eieren en het afsteken van vuurwerk. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of verlenging opnieuw nodig is. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt op de Kanaalkade in Alkmaar. Bij de Friese brug werd hij tijdens het oversteken geraakt door een automobilist die voorrang had. Hulpdiensten verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met mogelijk hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, hun moeder met 2 kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: We bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt. Vlak voor de afslag naar de McDonald's kwam de auto deels in een sloot terecht en werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. Hulpverleners haalden de bestuurder uit de auto en brachten hem naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.radio.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Wel eens aan een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het cameratoezicht aan de Zaan en in Rugelbaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter verlengde de maatregel met 2 maanden. Aanleiding is aanhoudende overlast door jongeren, waaronder het gooien met eieren en het afsteken van vuurwerk. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of verlenging opnieuw nodig is. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt. Vlak voor de afslag naar de McDonald's kwam de auto deels in een sloot terecht en werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. Hulpverleners haalden de bestuurder uit de auto en brachten hem naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Herugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op 2 plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelbaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.nl.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Show.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208... 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek... houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zondagavond ontstond brand op het dak van Futura Composites aan de Marconistraat in Herugowaard. De melding kwam rond 7:15 binnen. Binnen een kwartier schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Meerdere eenheden uit de regio kwamen ter assistentie samen met een groot watertransport. Rond 7:50 was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Het cameratoezicht aan de Zaan in Herugowaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter verlengde de maatregel met 2 maanden. Aanleiding is aanhoudende overlast door jongeren, waaronder het gooien met eieren en het afsteken van vuurwerk. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of verlenging opnieuw nodig is. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt. Vlak voor de afslag naar de McDonald's kwam de auto deels in een sloot terecht en werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. Hulpverleners haalden de bestuurder uit de auto en brachten hem naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Herugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Show.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208... 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij een ruzie aan het Spaarne in Erugobaard is zondagmiddag iemand gewond geraakt, mogelijk door een steekincident. Het slachtoffer werd eerst opgevangen bij een huisartsenpost en moest later alsnog naar het ziekenhuis. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De aanleiding van de ruzie wordt nog nader onderzocht. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt op de Kanaalkade in Alkmaar. Bij de Friese brug werd hij tijdens het oversteken geraakt door een automobilist die voorrang had. Hulpdiensten verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met mogelijk hoofd- en nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op 2 plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en Erugobaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Bas om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208... 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zondagavond ontstond brand op het dak van Futura Composites aan de Marconistraat in Herugowaard. De melding kwam rond 7:15 binnen. Binnen een kwartier schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Meerdere eenheden uit de regio kwamen ter assistentie samen met een groot watertransport. Rond 7:50 was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Op de N244 bij Alkmaar is zondagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal. Het gebeurde ter hoogte van de Westdijk. Toen hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder spoorloos. Agenten zochten in de omgeving, maar troffen niemand aan. De weg was tijdelijk afgesloten richting Purmerend. De politie onderzoekt wie de bestuurder was. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12:00 een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zondagavond ontstond brand op het dak van Futura Composites aan de Marconistraat in Irugowaard. De melding kwam rond 7:15 binnen. Binnen een kwartier schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. Meerdere eenheden uit de regio kwamen ter assistentie samen met een groot watertransport. Rond 7:50 was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Het cameratoezicht aan de Zaan in Irugowaard blijft voorlopig actief. Burgemeester Maarten Poorter verlengde de maatregel met 2 maanden. Aanleiding is aanhoudende overlast door jongeren, waaronder het gooien met eieren en het afsteken van vuurwerk. Naast de camera's blijven politie en handhaving extra surveilleren. Medio augustus wordt bekeken of verlenging opnieuw nodig is. Een automobilist is zondagochtend op de N242 bij Alkmaar van de weg geraakt. Vlak voor de afslag naar de McDonald's kwam de auto deels in een sloot terecht en werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. Hulpverleners haalden de bestuurder uit de auto en brachten hem naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Irugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.